De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende bozen doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een bijzondere, want dit is de week van de luisteraar. Nou hoop ik dat het altijd zo voelt als je naar ons luistert. Maar deze week gaan we extra veel verzoekjes draaien. Dus kom maar door. Wat wil jij graag horen op Radio Gelderland? Titel en artiest. En het liefst de motivatie. Waarom? Graag via de mail studio@gld.nl of de app. En we sluiten deze week af met vrijdag. De hele dag wat ons betreft alleen maar verzoekjes van jullie. Maar dan moeten er wel veel gaan binnenkomen natuurlijk. Dus de titel, de artiest en de motivatie via de mail of de app graag. Nou, dan wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog. Temperatuur zo 25 graden. Morgen ook, maar dan schijnt iets minder warm voor je gevoel. Ook dan schijnt geregeld de zon. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En stevenen af op een nieuwe hittegolf. Met donderdag en vrijdag lokaal zelfs 35 graden. Nou, eerst maar eens even een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven. Trouw schrijft over de Europese ambitie om in 2040... bijna de helft van alle energie uit het stopcontact te halen. Experts noemen dat vrijwel onhaalbaar. Het Financieel Dagblad opent met flinke winstgroei en stijgende beurskoersen bij Europese bedrijven, ondanks de oorlog in Iran. De Gelderlander opent met een onderzoek waaruit blijkt dat bij stroomuitval maar 4 van de 36 brandweerposten in Gelderland een noodstroomvoorziening hebben. Dat gaat over Gelderland-Zuid. Het AD meldt dat de RDW automobilisten wil bestraffen die terugroepacties negeren. 1 op de 3 doet niks met zo'n melding. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort om 7 uur zometeen, gaat die dicht. 4 weken lang voor groot onderhoud. De fiets- en spoorbrug blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt omgeleid via de A12 en de N325. Reken dus in de spits op zo'n 15 minuten tot 30 minuten extra. 7 september gaat de brug weer open. Om 7 uur gaat hij dicht. Dus als je hem nog even wil doen, je hebt nog een klein uurtje om eroverheen te rijden. In Arnhem zijn vannacht op 2 plekken auto's uitgebrand. Op het Gelderseplein gingen 2 geparkeerde auto's in vlammen op. In Presikhaaf brandde een auto volledig uit. Zo hevig dat de ramen van een nabijgelegen gebouw zijn gesneuveld. En bij een Pilatus-studio aan het Raadhuisplein in Zevenaar, je weet wel welke, is vannacht opnieuw een explosie geweest. Omwonenden spreken over een vuurwerkbom. Er zou ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Het is namelijk al de 3e keer in korte tijd bij dit gebouw. Daarom zeg ik, je weet wel welke. Dus iedere keer daar raak. En het klinkt uitzonderlijk, dat laagwater op de Rijn, maar dat is van alle tijden. Even terug naar het jaar 1955.
1: Door het droge najaarsweer is het peilen van de grote rivieren zo ver gedaald dat vooral het scheepvaartverkeer hiervan op verschillende plaatsen veel hinder ondervindt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Rijn bij Arnhem. Een van de pijlers van de Rijnbrug staat zelfs geheel droog. De houten fundering en beschoeiing van de Rijnkade zijn geheel zichtbaar, hetgeen een unicum betekent in de geschiedenis van de Rijn. De bewoners van een aantal hier gelegen woonschepen hebben zomaar, zonder bemoeienissen van het huisvestingsbureau, een woning op de vaste wal gekregen. Door de lage waterstand is er nog maar een smalle en ondiepe vaargeul voor kleine schepen overgebleven. En het komt wel eens voor dat zelfs deze schepen vastlopen. Wanneer het een paar dagen flink regent in het stroomgebied van de Rijn, zullen de verkeersbelemmeringen vanzelf worden opgeheven.
0: Ja, maar ja, al laat die regen nu, 71 jaar later, wel lang op zich wachten. Straks moeten we de weerman vragen waar die regen blijft. Ja, of een gebedje inderdaad.

0: Aretha Franklin. This is my friend. En een soort regendansje op de radio. Een gebed tot wat neerslag. Hè. I say a little prayer. Het is bijna 6:15.
1: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen.
0: Ja, de week van de luisteraar. Het is de week van de luisteraar. Wat wil je horen? Hans Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, met Hans.
0: Onderweg naar je werk.
2: Ja, ik ben onderweg naar het werk, ja.
0: Wat wil je horen in de week van de luisteraar?
2: Het nummer de Spanish Steps van Toto vond ik een heel mooi nummer.
0: En waarom?
2: Nou, bijna 2 jaar geleden waren we in Rome, een paar dagen. En na zo'n vakantie maak ik altijd een klein... Ik maak altijd filmpjes en na de vakantie dan maak ik er een filmpje van met wat muziekjes eronder en zo. En we zijn uiteraard ook bij de Spaanse trappen geweest. En bij toeval kwam ik eigenlijk het nummer Spanish Steps tegen. Dat stond het album Mindfield. Dat had ik toevallig op de PC staan. En daar kwam ik het tegen. En dat is een verrassend mooi nummer.
0: Maar dat is toch heel, heel bijpassend ook dan bij de foto's en de filmpjes die je hebt gemaakt?
2: Ja, dat paste er heel erg bij. Ja. We waren natuurlijk bij die Spaanse trap ook geweest.
0: Ja.
2: Eigenlijk bij toeval, ik zou daar toevallig een muziekje van zijn. Ik zit daar gewoon op te zoeken. Ik vind dat nummer.
0: Nou, onderweg naar je werk ga je weer even terug naar je vakantie en de Spaanse trappen in Rome. Ik ga hem voor je draaien.
2: Ja, mooi, leuk. Dankjewel.
0: En dan werk ze, hè, vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: Hart vindt een mooi verzoekje. Van Hans Visser uit Doesburg op weg naar zijn werk. Spanish Steps van Toto. In de week van de luisteraar deed hem dus helemaal weer terugdenken aan het maken van dat vakantiefilmpje. En dus de bijpassende muziek bij de Spaanse trappen in Rome. Heb jij nou een verzoekje? Deze week gaan we ze extra veel draaien. Het is de week van de luisteraar. Kom maar door studio@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En diezelfde kanalen kun je ook gebruiken om mee te spelen met dit spelletje. Dat is een goed begin. Ik heb een plaat die ik ook graag wil draaien, maar dat mag dan alleen als het intro wordt geraden. Heb jij een idee over welke plaat dit gaat?
1: Een goed begin.
0: Dan wil ik van jou graag de titel en de artiest. Dus welke plaat is daar het intro van? Van welke plaat is dit het intro? Frank@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin.
0: Als je het weet hè, en als je het niet weet, gewoon lekker laten en genieten van de radio. Bijvoorbeeld van Tim Finn.
2: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nu de tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Stenenkamer, daar was ik gisteren trouwens, 16,1. In Ophemert 17,8. Vannacht is het afgekoeld naar 16 tot 20 graden. Vandaag wordt het zomers warm met misschien wel 28. Morgen maximaal 25. En beide dagen droog in Gelderland met zonnige perioden en bewolking. De politie roept getuigen op naar meerdere bosbranden die zondag gisteren dus in Wijchen uitbraken. Op het hoogtepunt woedden er 3 branden tegelijk, waarvoor tientallen brandweerlieden werden ingezet. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Kom maar door als je meer weet. En bij 2 afzonderlijke autobranden in Arnhem zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand. De IJsselburg sloegen de vlammen meters hoog uit een auto. Meerdere ruiten van een naastgelegen pand sprongen. En ook op het Gelderseplein gingen 2 auto's in vlammen op. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit ook hier in dit geval brandstichting niet uit. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
7: Mama, ik verveel me.
8: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
7: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
8: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
7: Pret voor de hele familie.
8: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Beatles en Help. 6:05. Goedemorgen. Ik krijg er weer mooie foto's binnen. Onder andere van Ton. En ik zie een foto van Daniel. Die is aan het vissen in Groesbeek. En heel veel foto's afgelopen weekend naar Omroep Gelderland gestuurd via de app van de Zeppelin. Want wie dit weekend rond de Veluwe omhoog keek, heeft zomaar een Zeppelin kunnen zien. Een luchtschip van bijna de lengte van een Boeing 747 op 300 meter hoogte boven ons hoofd. Recht over Arnhem richting Kootwijk.
1: Gaaf hoor.
2: Zo.
3: Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga deze kant even op om te kijken of ik hem überhaupt zie. En zie hier op deze rotonde.
4: En hoe vond je het?
5: Mooi.
4: Ja?
5: Groot.
4: U staat er helemaal klaar voor, of niet?
6: Ja, dat klopt.
3: Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga deze kant even op om te kijken of ik hem überhaupt zie. En zie hier op deze rotonde.
4: En hoe vond je het?
5: Mooi.
4: Ja?
5: Groot.
4: U staat er helemaal klaar voor, of niet?
6: Ja, dat klopt.
4: Met de verrekijker?
6: Verrekijker en foto's te stellen. Ja.

0: En we willen graag begrijpen hoe dat werkt. Die Zeppelin vliegt relatief langzaam. En daardoor kan je heel gedetailleerd meten wat er allemaal aan de hand is. Zeg maar, je hebt echt de tijd om het goed te meten.
1: Hoe bijzonder is het om zo'n Zeppelin hiervoor in te zetten?
0: Ja, dat is uniek. Dat gebeurt niet vaak. Er is volgens mij een keer in 2012 eentje geweest. En dus nu weer. Ja, dat is uniek. Ja, het is echt een mega kans.
2: Ja, mega kans. En dank voor de foto's ook dit weekend. Bij Kootwijk staan dus meettorens in het bos, waar de Zeppelin meerdere keren overheen is gevlogen. Maar heel veel mensen hebben dat luchtschip goed kunnen zien. Zometeen het antwoord van een goed begin.

0: drive-by van Train op Radio Gelderland. Goedemorgen, tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat, een goed begin is het halve werk. Waar hoort dit intro bij?
1: Een goed begin...
0: Ja, enig idee? Nou, gelukkig wist Token het onder andere... En Dirk ook, dank voor je berichtje. Willem zie ik uit Nijmegen. Even wat zomerse klanken. Dit is Baila van Ivan. En je weet het hè, een goed begin is het halve werk. Dus we beginnen deze dag goed.

0: Ik dacht dat het een Italiaanse zanger was. Ivan met Baida uit 1985.
1: Hij maakte ook de hit Foto Novella. Dat was ook zo'n hele mooie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Ivan met Baila.
3: Goed hoor.
2: Hoort ook bij de Italo.
3: Ja, lekker hè.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dank allemaal. Het was goed. En dit is Bruce Springsteen met Badlands op Radio Gelderland. 7:15.

0: Badlands, Bruce Springsteen. 7:12. Goedemorgen zeg. We hebben een paar mooie zomerse dagen voor de boeg vandaag en morgen. Maar er komt ook wel die hitte aan eind van deze week. Laten we maar gauw de weerman van vandaag erbij vragen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dus Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, lekker weer in mijn t-shirtje naar de studio gefietst. 18 graden was het buiten. Was prima te doen vanochtend.
2: Ja, ja, nou, het is nog afgekoeld naar 13 graden plaatselijk.
0: Oh joh.
2: Inmiddels, dus het is nog wel wat kouder geworden. Maar ja, geniet er nog even van vandaag. Want het wordt vandaag en ook morgen trouwens nog wel redelijk aangenaam zomerweer hoor. Vanmiddag hebben we veel zonneschijn, ook een vorming van wat stapelwolken. Maar ik denk dat het overal droog blijft. En daarbij een normale temperatuur voor begin tot midden augustus van zo'n 24 graden. Misschien een zomers 25 in het oosten. Okay. Nou, daarbij draait de wind wel naar het noordwesten. En dat levert in ieder geval wat minder warme lucht op dan bijvoorbeeld gisteren. Toen het op heel veel plaatsen nog boven de 30 graden werd.
0: Ja. Maar we gaan die kant wel weer op laten deze week.
2: We gaan die kant zeker weer op, ja. Dan zal dat morgen nog wel meevallen. Ook dan is het een graad of 25 met opnieuw veel zon. Ja, en dan het weerbeeld verandert de rest van de week niet veel in ieder geval. Maar zoals je al zegt, hè, die wind gaat weer draaien richting het zuiden vanaf woensdag. En met name later in de week, donderdag, vrijdag en misschien ook nog zaterdag. Dat worden echt hele warme dagen met nou, veel plaatsen toch wel ruim boven de 30 graden. En vooral rond vrijdag misschien zelfs wel 35 graden.
0: Ja, dat is wel heftig. Maar er zit in elk geval deze week dan wel een pluspunt aan dat warme weer. Want dat zorgt ook voor heldere hemels. En dat is woensdag wel welkom natuurlijk.
2: Absoluut
0: hè?
2: Waar. Ja. Ja, dan is er een zonsverduistering. En in de aansluitende nacht ook nog eens een meteorenswerm.
0: Oh ja, dat is ook nog.
2: Dat kan niet op astronomisch gebied deze week.
0: Nee, inderdaad.
2: Dus ja, dat kon eigenlijk niet perfect te vallen. Het is gewoon overal helemaal helder, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. En mag ik jou over een een uurtje weer bestellen?
2: Dat is goed. Gaan we doen.
0: Oké. Okay. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You staat klaar. Maar misschien wil jij ook wel heel graag iets anders horen. Het mooie is, dat kan deze week. Het is de week van de luisteraar. We draaien extra veel verzoekjes. Dus heb je een verzoekje, dan mag je die doorgeven. studio@gld.nl of een appje. Maar Taylor is ook fijn.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
7: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
8: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, Kirsten, dankjewel.
0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hallo,
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij...
15: Zakelijk. Nu bij Dirk, Wiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

First Class en Beats Baby op Radio Gelderland. Maandagochtend is het 10 augustus, 8 minuten over 7. Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een hele bijzondere week, hoor, want dit is de week van de luisteraar. Ja, dit is jouw week.

0: Nederland. Week van de luisteraar dus. Hopelijk voelt dat altijd zo, maar deze week extra veel verzoekjes. Titel en artiest kun je doorgeven, met liefst ook met de motivatie waarom. Studio@gld.nl of even een appje sturen naar de studio. We sluiten deze week vrijdag af met wat ons betreft alleen maar verzoekjes, maar dan hebben we er wel lekker veel nodig. Dus kom maar door. Er wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst nog even een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken, misschien 28 graden uiteindelijk. Morgen met 25 graden iets minder warm. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 35 graden worden. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. De NRC, het NRC reconstrueert de bewogen Tour de France van Demi Vullering, die na een tactische misser op de Mont Ventoux en een omstreden hindermanoeuvre alsnog voor de tweede keer won gisteren. En er was nog meer Nederlands succes, want Puk Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebers ging naar huis met de groene sprinttrui. Zometeen meer sport. Het Financieel Dagblad opent met goed nieuws van de beurs. Europese bedrijven laten flinke winstgroei zien en de beurskoersen stijgen, ondanks de oorlog in Iran. De Europese aandelenmarkt doet het dit jaar zelfs beter dan de Amerikaanse, en beleggers die hun geld in Europa hielden hebben dus gelijk gekregen. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort, die is zojuist dicht gegaan. 4 weken lang blijft hij dicht voor groot onderhoud. De fiets- en de spoorbrug die blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt dus sinds een paar minuten omgeleid via de A12 en de N325. Reken in de spits op zo'n kwartier tot een half uur extra. 7 september gaat de brug weer open. En de zangeres van Dancing in the Street, Martha Reeves, die is inmiddels 85. En ze gaat helemaal viraal, maar misschien niet met hetgeen wat ze hoopt. Met een optreden dat namelijk niet helemaal lekker liep. Ze zong het Amerikaanse volkslied bij een honkbalwedstrijd. En dat klonk behoorlijk wankel.
1: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
2: Hey, lady.

0: or the rampart we watch.
1: Oh, hemeltje lief, Martha Reeves. Ze kreeg een herkansing in de studio, maar dat ging ook niet helemaal vlekkeloos. Ze kan er intussen wel om lachen. Volgende week brengt ze trouwens haar eerste soloalbum in 22 jaar uit. Dus wie weet klinkt dat dan weer als vanouds. Zoals natuurlijk deze. Oh.

0: Dit klinkt gewoon weer zoals we de kennen. Martin de Vandellas en Dancing in the Streets. Dat is dan die valse tonen alweer gauw vergeten. Het is 6:15 bijna. De voetbalcompetitie is weer begonnen dit weekend. We gaan met Jan Sommerdijk eens even inzoomen op de Gelderse sport van afgelopen weekend. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat was die start van het betaald voetbal een valse start voor de Gelderse clubs eigenlijk, hè, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, wat heeft niet één club gewonnen. Nee. Vitesse en de Graafschap in de eerste divisie speelden gelijk, allebei 1-1. En NEC verloor zelfs, dus dat was teleurstellend.
0: Als je nou 0-0 speelt uit in Griekenland in de voorronde van de Champions League, hoe kun je dan thuis verliezen van Telstar?
1: Ja, omdat voetbal niet logisch is. Kijk, Argentinië wint ook maar met 3-2 van Kaapverdië. Zo moet je dat een beetje zien.
0: Ja.
1: Vaak kleine tegenstanders, ja, ik kan er niet zeggen ze gaan onderschatten, maar het gebeurt toch een beetje. NEC misschien wat gemakzuchtig aan die wedstrijd begonnen. En binnen de korte keer stonden ze met 2-0 achter. En uiteindelijk hebben ze nog wel 1-2 gemaakt, maar heel overtuigend was het allemaal niet. En dat zorgt ook wel voor irritatie, bijvoorbeeld bij Sammy Uwaisa.
2: Ja, dat is het. Ik denk vooral verdediging niet scherp genoeg als je kijkt naar die goalen die we eerst zelf tegenkrijgen. Nou, ik kijk naar de klok, na 26 seconden zat hij er al in. Ja, dan loop je al achter feiten aan.
0: Ja, als ze zo spelen morgenavond, dan zijn ze natuurlijk voorkomen kansloos.
1: Dan wordt het 0-6.
0: Ja.
1: Maar zo spelen ze niet morgenavond, kan ik je vast op een briefje geven. Want NEC zal helemaal op scherp staan. Zo'n wedstrijd als Olympiakos, dan is gewoon iedereen bij de les. Dat is zeker. Alleen wil niet zeggen dat ze het allemaal even halen. Daar gaan we natuurlijk de komende dagen nog heel veel over praten. Maar laat ik zo zeggen, Olympiakos heeft ook geleerd van die wedstrijd in Athene. Dat NEC dus op die manier de tegenstander heeft verrast. Dat lukt ook geen tweede keer zomaar. Nee. Dus NEC zal echt de allerbeste versie van zichzelf moeten zijn om door te komen naar de volgende ronde van de Champions League. En ik moet dat heel even uitleggen, want niet iedereen snapt dat nog blijkbaar hoe het werkt. Dus dat ga ik toch nog even doen, Frank.
0: Ja.
1: Als ze morgenavond winnen van Olympiakos, dan komen ze dus in de volgende ronde tegen Bodø Glimt uit Noorwegen of tegen Union Saint-Gilles uit Brussel.
0: Ja.
1: En als ze die ploeg ook uitschakelen, dan pas gaan ze naar de echte Champions League. En dat is een pool van 36 clubs. En dan krijg je 8 wedstrijden tegen, nou, ik noem maar eens wat. Dat zou Manchester City kunnen worden. Of Arsenal, Bayern München, Real Madrid, Barcelona. Zo'n soort tegenstander krijg je dan meestal ook wel erbij.
0: Ja, en
1: dan
0: lekker een pot
1: met geld. Dan moeten ze dus nog 3 wedstrijden voor doorkomen.
0: Precies.
1: Nou, en anders gaan ze naar de Europa League. Dat is ook mooi, hoor.
0: En dat is ook Europees voetbal. En ook
1: 8 wedstrijden.
0: Mooie affiches, ja. Oké, de Graafschap noemde jij. Die kwam in Helmond niet verder dan 1-1 gelijkspel. Daar zat dus niet meer in, of wel?
1: Nee, daar zakken we wel. We hadden het net over Champions League. Nu gaan we echt naar het afvalputje van het betaald voetbal bijna. Want dat een afgrijzelijk slechte wedstrijd. Helmond Sport, ik sprak een volger van Helmond Sport met de schitterende naam Valentijn Valentijn. Zo heet hij echt. Ik ken hem al jaren. En die zei, wij zijn dit jaar heel blij als we hoger eindigen dan 20ste. Laatste dus. Dat bleek ook. Helmond had niet veel te bieden, maar begon wel goed. Kwam met 1-0 voor. En toen heeft de Graafschap een enorm offensief ontketend. Uiteindelijk in de blessuretijd voor rust de gelijkmaker. Na rust nog 1 kopkansje. En in de slotfase was Helmond zwaar gevaarlijker. Maar goed, het grote probleem van de Graafschap is gewoon, die selectie is nog lang niet op orde. Ze hadden ook nog wat blessures en een schorsing. En ja, dan zaten er op de bank allemaal jeugdspelers. En 3 spelers die eigenlijk nog niet fit zijn. Ja. Die moesten noodgedwongen ook allemaal invallen. Dus dat geeft het probleem wel aan van trainer Thomas Duimenvoorde. Die wil heel graag, is een enorme control freak op een goede manier. Hij wil alles zoveel mogelijk tot in de puntjes in de details regelen. En hij moet dadelijk gewoon opnieuw beginnen. Want hij heeft het elftal waar hij nu mee speelde. Ik denk dat er maar 4 spelers uiteindelijk van in de basis gaan staan. Dus die moeten komende weken nog een heel nieuw elftal gaan boetseren.
0: En er komt er nog wel wat aan?
1: Het komt er wel aan. Dat wel. Ze gaan echt wel goede spelers halen. Want ze hebben geld zat. Ze hebben 5 miljoen verdiend aan transfers het laatste half jaar.
0: Dat is het niet. Okay. Hey, Vitesse thuis gelijk tegen RKC dit weekend. Dat was wel een domper, denk ik.
1: Ja, het was ook niet best. Maar toch nog wel de beste prestatie van de 3 Gelderse clubs. Want Vitesse kwam met 1-0 voor. Speelde niet heel goed. Maar hield het achter aardig dicht. En toen een heel raar moment van doelman Conor van den Berg. Normaal de Rus zelf. Hij pakte een bal. Wilde toen snel de bal het spel inbrengen. En toen werd hij gehinderd door een speler van RKC. En toen stak hij zijn elleboog even uit. En ja, die kwam tegen die speler van RKC aan. Heel onhandig. Rode kaart, penalty, 1-1. Uiteindelijk moest Vitesse toen in de slotfase verdedigen in plaats van nog even op de 2-0 jagen.
0: Ja.
1: En ja, de doelman was wel heel schuldbewust.
0: Vandaag ook weer sport, want het EK Atletiek begint in Birmingham. Daar hebben we daar veel Gelderse favorieten bij zitten, zoals altijd.
1: Als ik die ga opnoemen, dan gaan we door tot na 19:30. Dus ik wil er maar eentje. Ja. Femke Bol uit Hilsum. Ja, natuurlijk in het verleden heel veel gouden medailles gehaald op de 400 meter. De 400 meter hoorde met het team. Nou, met het team gaat ze ook weer lopen. 4x400 gemengd en met de vrouwen. Dus daar zullen wel medailles komen. Maar of ze die ook gaat halen op haar nieuwe individuele afstand, de 800 meter, dat wordt spannend. Ze gaat er voor het eerst aan meedoen, maar ze heeft geen spijt van die keuze voor de 800 meter.
3: Heel leuk. Ja, ik ben er echt van aan het genieten. Het is heel anders. Het is soms nog wel ver, nog steeds. Maar ik vind het vooral echt heel leuk. Ik vind het heel leuk hoe je het op heel veel verschillende manieren kan lopen. Ik nog eigenlijk niet weet wat een perfecte manier is. Jezelf op een hele nieuwe manier leert kennen. Dus echt heel leuk.
4: Ja, het EK Atletiek begint vandaag en dat gaan we natuurlijk volgen. Net als het Europese avontuur van NEC morgen tegen Olympiakos. Ik spreek jou morgenochtend weer, Jan.
1: Zeker.
4: Oké. Misschien nog even leuk, als je online zoekt, vind je de beelden waarschijnlijk gemakkelijk. Als je het wilt zien tenminste, want het is best pijnlijk. Een voetballer uit Brazilië die dacht zijn doelpunt dit weekend uitbundig te vieren met de supporters, maar sprong per ongeluk over de reclameborden zo floeps het trapgat in van de spelerstunnel. Raakte daarbij natuurlijk geblesseerd, moest gewisseld worden. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn doelpunt werd na een check van de VAR ook nog eens afgekeurd. Dus van feest behoorlijk domper. Een wedstrijd om niet snel te vergeten. Zometeen plaat de licht naar Denise William. Let's hear it for the boy. Yeah.

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Tijd voor de opgave van Plaat Delict van vanochtend.
1: Plaat Delict.
0: We hebben er weer eentje hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, nou met specifiek de financiële rechercheafdeling van de platenpolitie heeft er eentje gevonden. Denk jij te weten waar ik het over heb? Dan laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest. En dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Want de financiële recherche van de platenpolitie onderzoekt een omvangrijke zaak van beursmanipulatie, financiële fraude en marktmisbruik. Volgens meerdere meldingen zouden een groep goed geklede verdachten de aandelenmarkt volledig naar hun hand proberen te zetten. Er wordt gesproken over schimmige deals, verborgen belangen en miljoenen die in korte tijd van eigenaar wisselen, terwijl de gewone belegger met lege handen achterblijft. Getuigen verklaren dat de hoofdverdachten zich moeiteloos bewegen tussen de beursvloer, de directiekamer en de financiële machtscentrum. De platenpolitie vermoedt dat geld hier belangrijker is geworden dan eerlijk spel en onderzoekt of de beurskoersen kunstmatig zijn beïnvloed voor persoonlijk gewin. Dus financiële fraude, beursmanipulatie en marktmisbruik. De verdachten proberen door speculatie en dubieuze handel zichzelf te verrijken. We zoeken een Britse band uit de jaren 70, bekend om slimme teksten, muzikale inventiviteit en een satirische kijk op de samenleving. Het nummer neemt de internationale financiële wereld stevig op de hak en de titel is letterlijk de plaatsdelict van het plaatdelict. De beursvloer, daar gaan we het dus over hebben, als je het in elk geval weet. En de verdachten dragen eerder een maatpak dan een bivakmuts. Enig idee? frank@gld.nl of een appje.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, en het is de Week van de Luisteraar. Dus er komen ook allemaal appjes binnen met verzoekjes deze week. En daar proberen we in elk geval lekker veel van te draaien. Sterker nog, we willen de week afsluiten vrijdag met alleen maar verzoekjes. Dus kom maar door, wat wil je horen? Titel en artiest en graag ook de motivatie daarbij. Je mag ook gewoon de redactie bellen, dat werkt ook. Tenminste, dat deed Marcel. Die zegt van ja, ik kan Frank niet bereiken, dus ik bel jullie maar even. En dus kwamen de collega's van de webredactie zojuist bij mij in de studio binnen. En die zeiden, Marcel heeft gebeld. Die wil graag Frans Bauer met de regenboog. Nou, bij deze.

0: Harry Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 5 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
8: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
10: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Ermelo is het 16,3. In Leeuwenstichting, dat is gemeente Berkelland, 18,1. Het wordt vandaag nog zomers warm met 25 tot 28 graden. Dinsdag en morgen dus maximaal 25. Beide dagen droog, zonnige periode en bewolking. Matige wind uit het noordwesten tot noorden. Bij een Pilaterstudio in Zevenaar is vannacht opnieuw een explosie geweest. Door de ontploffing raakt het pand zwaar beschadigd. Volgens omwonenden werd mogelijk ook een baksteen door een ruit gegooid. Het is de derde explosie bij dezelfde studio in korte tijd. En de politie onderzoekt of de incidenten met elkaar verband houden. En in Bosjes bij Didam zijn zondag, gisteren dus, 9 jerrycans met een onbekende vloeistof gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst, terwijl een gespecialiseerd bedrijf de vaten heeft afgevoerd. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: Tekentafel, Maxine Nightingale op Radio Gelderland hoorde je. 8:08. Goedemorgen. We hadden net met Jan over de Gelderse sport van afgelopen weekend. NSC verloor bijvoorbeeld in de Goffert met 2-1 van Telstar. Dat is nou niet echt het begin van een nieuw seizoen waar je op zit te hopen natuurlijk. Maar de fans die zijn denk ik niet al te lang mee bezig. Die kijken vooruit naar morgenavond. Dan wacht de return van de voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. En na de 0-0 in de heenwedstrijd in Griekenland is alles eigenlijk nog mogelijk, hè?
1: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
2: Is NEC klaar, Olly?
3: Ja, hè? We zijn er helemaal klaar voor.
4: Waarom gaan jullie de Grieken verslaan?
5: Omdat wij beter zijn als de Grieken.
6: De uitwedstrijd ging natuurlijk ook perfect, dus ik denk dat Real Madrid ook meekijkt.
7: Helemaal goed.
4: En nu hoor ik, jij hebt Griekse roet.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja,
4: wat vertellen?
1: Ja, mijn vader is half Grieks, dus ik ben dan kwart Grieks. Dus,
4: En ik zie wel een mooi NEC-shirt. Ik zag je koopt ook een sjaaltje, maar voor wie ben jij dan dinsdag?
1: Ja, toch wel voor echt NEC. Ja.
8: Ik heb het gevoel dat ze met 3-1 gaan winnen.
4: 3-1? En wat denkt de opa?
9: Nou, laat ik dan heel voorzichtig zijn. 1-0.
8: 3-1.
10: 2-0.
11: 2-0. Toch? En wie gaat scoren? Brian Linssen, hè? Kijk, hier.
4: En wat gebeurt er dan hier in de Goffert?
12: Ik denk dat hier alles op kop staat dan. Ik denk dat carnaval wordt hier.
8: Echt chaos. Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
4: Je hebt er al zin in, of niet?
8: Ja! En de zee!
0: Ja, morgenavond dus de return 19:30 in de Goffert. Winnen ze. Jan die legt het ons net uit. En dan volgt dus nog een wedstrijd, nog een play-off om het hoofdtoernooi te bereiken. En zelfs als dat niet lukt, dan spelen ze sowieso Europees voetbal. Want de plek in de Europa League is al veilig.
13: Plaat delict.
0: Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Dank iedereen voor het meedenken, want we hebben de dader te pakken hoor. Het was een maatschappij-kritisch nummer over de harde en cynische wereld van geld, speculatie en de Amerikaanse effectenbeurs. Dat zochten wij. Een nummer uit 1974. Dat beschrijft hoe fortuinlijke zakenmensen en grote dynastieën handelen in aandelen, rijkdom vergaren en de macht van de dollar en het kapitalisme wordt hier bekritiseerd. Deze band die kreeg inspiratie voor deze tekst tijdens een taxiritje door New York. En toen reden ze door deze financiële wijk. Het lied noemt bekende rijke figuren en families, zoals de oliemagnaat John Paul Getty. En de dans die in de tekst verweven zit, dat is een metafoor voor de constante, bijna dansachtige beweging van geld en speculatie op de beursvloer. Goede antwoorden kwamen onder andere binnen van Willy, van Ellen, van Tony, van Willem, Annie, Ari. Maar ook van, eens even kijken, Bart. Bart, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij zat er scherp op met de mail. Wat was je aan het doen vanochtend?
14: Nou, we hebben net de kleinkinderen wakker. Dus we waren druk met hier in de kleren brengen. Want Lennon en Tijn die komen af en toe eens bij ons slapen.
0: Oh, gezellig.
14: En ik was nu eigenlijk zelf mezelf even aan het opfrissen.
0: Ja, dat komt dan op de tweede plaats, hè, dat soort dagen.
14: Ja, dat is zo. Maar het is niet erg. Is
0: nee, helemaal niet. Nee hoor, lijkt me heerlijk. En wat hoorde je? Een beetje verstopt in de omschrijving.

0: Nou ja, ik moest gelijk denken aan Tennessee van de Wall Street Shuffle. We hebben ze vorig jaar nog live gezien in Arnhem.
1: Oh echt? Hoe was dat?
0: Ja, dat was een mooi concert. Ja, er was natuurlijk nog maar één echte Tennessee-lid wat nog meespeelde. Maar ja. Nee, ze speelden heel goed. Dus ja. Het was een leuke avond.
1: Het kan soms zo spannend zijn, hè? Want die grote namen uit het verleden, als je dat dan vandaag de dag nog weer terugziet. We hadden net nog Martha Reeves eerder vanochtend laten horen, die het Amerikaanse volkslied knettervals heeft gezongen dit weekend. Dat je denkt, ja, kunnen ze het nog? Maar Tennessee kon het nog dus.
0: Ja, die konden het nog. Ze hadden ook wat jongere spelers er bij, maar ze speelden goed.
1: Okay. Nou, ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele gezellige dag met de kleinkinderen.
0: Dat gaat zeker lukken, dankjewel.
1: Dag Bart.
0: Dag.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
1: De Wall Street Shuffle dus inderdaad. NCC. Plaat de licht van vandaag. En morgen weer een nieuwe.

Speciaal voor opa Bart Kuipers op Radio Gelderland in Platenlicht. De Wall Street Shuffle, 10cc. Dank voor het meedenken allemaal weer. Dat was inderdaad diegene die we zochten. 10cc heb ik ook gezien in Arnhem, zegt Hans nog in de app. Graham Gouldman kan nog steeds goed zingen op zijn leeftijd. Nou ja, dat is ook een zeer geschikte. Heb jij nog een suggestie voor Platenlicht? Dan kun je die ook doorgeven via de mail of de app. Of je belt de plaatselijke politie.

0: Fischer Z en The Worker op Radio Gelderland. Ik krijg een mailtje van Wim vanochtend uit Winterswijk. Die hoorde de weerman een uur geleden zeggen: het wordt even wat minder met 25 graden. En hij heeft Wim al 20 jaar lang plakboeken van de zomer bijgehouden met hun gezin. Wat ze al zo al doen, alles met de pen geschreven. En die hebben ze gisteren nog eens even doorgebladerd. En toen kwam die bij een aantal jaar geleden tegen de tekst: Teletext zegt dat het eind van de week wel 25 zou kunnen worden. Kunnen we eindelijk naar het strand. Dus wat we toen met 25 als warm zagen, dat wordt nu bijna als cool en aangenaam gezien. Wat een verschil, hè, Wouter?
1: Ja, inderdaad. Wanneer was dat?
0: Hij zegt een aantal jaar geleden. Dus dat is inderdaad...
1: Ja. We hebben... Dat was een beetje in mijn jeugd. Juli 2006, dat is verreweg de warmste maand die we ooit in Nederland beleefd hebben. Maar dat komt vooral omdat een hele warme periode toen precies van 1 tot 30 juli viel. Precies in één maand dus.
0: Ja,
1: tegenwoordig zie je dat het wat meer uitgesmeerd wordt. En ook langer duurt. Maar dat was een hele intense hete maand. Toen was het echt... Binnen 30 dagen was het 22 keer 30 graden of zo.
0: Zo.
1: Maar... Het gebeurt tegenwoordig bijna elk jaar. Hè? En de norm vervaagt ook. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Als het drie keer regent in de zomervakantie, is het meteen een slechte zomer. Laat het maar eens een keer regenen, zou ik zeggen.
0: Die vraag krijg ik namelijk ook veel in de app. Van wanneer gaat het dan regenen? Ik zag net nog een bericht voorbij komen bij de collega's van de NOS. Dat er niet eerder bij Lobit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. Het vorige laagterecord uit 1947... is verbroken. Die droogte die kan nog wel even aanhouden.
1: Oh, dat
0: zie jij regen in de kaarten?
1: Nee, dat wordt nog wel minder hoor, die rivierstand. Dat wordt nog wel lager.
0: Ja?
1: Want deze hele week is het eigenlijk in heel Europa. Van enkele bui na in Frankrijk, de Alpen. Maar dat mag allemaal niet zoveel voorstellen. Is het gewoon droog en heet. Nou liggen wij vandaag en morgen wel net aan de koele kant hoor. Want de grens met de echte hitte ligt zo'n beetje over België heen. Nou, wij zitten vandaag en morgen wel met veel zon, maar aangename temperaturen om het, als ik het mag zeggen, van een graad of 25 dus.
0: Ja, mag het zeker zeggen, natuurlijk wel.
1: zeker als je het vergelijkt met afgelopen weekend, want bijvoorbeeld gisteren was het weer overal boven de 30.
0: Ja.
1: Dat gaan we vandaag en morgen dus niet halen. Veel zon daarbij, een afnemende wind. En die wind gaat vanaf woensdag naar het oosten draaien. En dan krijg je wel weer met die warme lucht te maken. Woensdag wordt dan een beetje een overgangsdag. Zo'n 28 graden bij ons in de regio. Zonnig weer. Wel goed nieuws voor de zonsverduistering die woensdagavond te zien is natuurlijk.
0: Ja.
1: En donderdag en vrijdag, dat worden echt alweer hele warme dagen met... 34 of 35 graden. In het zuiden van het land wellicht nog een paar graden meer. Maar ik denk in onze regio dat we het met 4 of 35 moeten doen. Maar dat is warm zat.
0: Ja, extreem droge tijd waar we in zitten. Met de kans op natuurbranden dus. Lage waterstanden en ook gevolgen voor landbouw en natuur. Nou, we gaan het met jou volgen, Wouter. Want over een uurtje ben je gewoon weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Afgesproken. En volgend uur ook... De eerste vraag voor de nieuwe week waarmee je kans maakt op een e-bike bij Radio Gelderland. Met ons fietsprogramma Rondje Gelderland.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tand.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
5: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
4: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
6: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
4: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Op zaterdag 15 augustus is het mogelijk om zonder opgave vooraf deel te nemen aan een wandeling door het stadje Bronkhorst onder leiding van een gids. Verzamelen is om 14:15 bij het toeristenoverstappunt op het parkeerterrein aan de Onderstraat net buiten Bronkhorst. De wandeling, een initiatief van de historische vereniging Steenderen, start om 14:00 en duurt ongeveer 1,5 uur. De route is ongeveer 1,5 kilometer lang, maar helaas minder geschikt voor rolstoelers en rollators. Kosten zijn €5, contant te betalen of via een QR-code. De politie heeft zaterdagavond verschillende verkeerscontroles uitgevoerd op het Marktplein in Doetinchem. Agenten controleren het verkeer tijdens de horecadienst, een speciale werkdienst in het uitgaansleven, en richten controles op verkeersveiligheid en mogelijke overtredingen. Agenten controleren onder meer een scooter op een rollerbank. De scooter bleek een snelheid van 82 km per uur te kunnen halen. Daarop is deze in beslag genomen. Ook heeft de politie een procesverbaal opgemaakt tegen een motorrijder vanwege het geluid van zijn voertuig. Een automobilist kreeg daarnaast een procesverbaal vanwege een defecte koplamp. Agenten houden tijdens de horecadienst korte gerichte verkeerscontroles. Daarbij onder meer op alcoholgebruik en de technische staat en snelheid van voertuigen. Ook kunnen agenten, afhankelijk van de situatie, andere overtredingen controleren. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Na een frisse start met temperaturen van rond de 10 graden hebben we vandaag weer een dag met flink wat zon. We zien ook wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog. De wind die draait vandaag wel van zuidwestelijke richting naar wat meer noordwest en neemt vanmiddag toe naar matig, waarbij de temperatuur oploopt naar 24 tot 25 graden. Vanavond is het helder en zullen we de zon nog een tijdje zien schijnen. Komende nacht dan koelt het af naar 7 tot 9 graden. En dinsdag wordt ook een zonnige en droge dag. De dag die begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Maar met de zon erbij zal de temperatuur ook weer snel oplopen. De wind die is zwak tot matig uit noord tot noordoostelijke richtingen. En dinsdag wordt het ook een graad of 25. Woensdag ook een zonovergoten dag met alleen wat sluierbewolking, maar de wind is dan meer oostelijk en er wordt ook warmere lucht aangevoerd. De temperatuur kan dan oplopen naar 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met 32 tot 34 graden. En vrijdag kan het zelfs nog een graad of 35 worden. Maar in het weekend hebben we op zaterdag nog kans op een tropische dag. Maar zondag draait de wind naar het westen en dan wordt het een graad of 25. En dan is het ook alweer wat minder warm. Neerslag wordt het tot en met het weekend niet verwacht. Maar daarna wordt de kans op een enkele regen- en onweersbui wel wat groter.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
6: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
5: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
7: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
5: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
10: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
17: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
16: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
18: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
19: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
20: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als het weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Verder rijden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en tussen Zutphen en Lochem. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.